Ik pik jou nog niet, boeig op telingen. Kom maar, Lutje, voor wij zoeken, Lutje. Dan geef je ook even.